Oké, hoi. Nou, het is tijd voor jullie om een beetje te gaan zweten.